Nu is het die lokaf het als is het zo. Abut nek kan niet zijn ook iets voor. Zo kind naar is zo zonder, ik heb het te doen. Mana, ik heb het voor.